0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep zegt dat ze digitaal is binnengedrongen in hun systemen. Beide bedrijven bevestigen dat er een incident is geweest. Philips voegt daaraan toe dat het incident onder controle is gebracht en dat er geen gevolgen zouden zijn voor klanten. Vogels zijn waarschijnlijk de oorzaak van het incident met een boeing van Ryanair, waarbij een passagier bijna naar buiten werd gezogen. Op 10 juli kwamen onderdelen los van een motor van het vliegtuig en die verbrijzelde een raampje, waardoor een man van 61 gedeeltelijk naar buiten werd gezogen. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit die het incident onderzoekt, zegt nu dat er vogelresten zijn gevonden in de motor van het toestel. Mogelijk is het toestel tijdens het opstijgen in botsing gekomen met vogels. Maar het is dus nog niet duidelijk waarom de onderdelen zijn losgekomen. De passagier die deels naar buiten werd gezogen, overleefde het wel. In het voetbal heeft Anderlecht zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Europa League. Anderlecht won zijn terugwedstrijd tegen het Griekse PAOK Saloniki met 3-2, nadat het vorige week ook al de heenwedstrijd won met 0-1. En ook AA Gent heeft zich geplaatst voor een laatste voorronde, maar dan in de Conference League. Gent won vorige week al tegen het Zweedse Göteborg met 0-1 en speelde nu 1-1 gelijk. Op het EK Atletiek in Birmingham in Engeland heeft een Belgische atleet een tweede medaille gewonnen. Na de bronzen medaille van Delphine Nkansa op de 100 meter heeft Celia Gies zilver gewonnen in het hinkstapspringen. Ilona Masson greep net naast een medaille. Zij werd vierde. Ook Eline Vekemans greep in het poolstokspringen net naast een medaille. Het is opnieuw een zonnige en hete dag vandaag. Het kan plaatselijk tot 37 graden worden. Morgen kans op regen of onweer, dan is 31 graden de maximumtemperatuur.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langestraat 12, 03-484-5686 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.
2: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474-49-06-95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
3: Good morning.
4: Après un film de science-fiction qui t'a fait peur.

0: Verkopen, huren of verhuren? Dat doe je bij Ivan Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Ivan Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op ivanpelt.be.
1: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
0: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
2: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Tweekaart 96 in Zoersel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
3: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
4: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel, Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
5: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be

0: Rent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep zegt dat ze digitaal is binnengedrongen in hun systemen. Beide bedrijven bevestigen dat er een incident is geweest. Philips voegt daaraan toe dat het incident onder controle is gebracht en dat er geen gevolgen zouden zijn voor klanten. Vogels zijn waarschijnlijk de oorzaak van het incident met een boeing van Ryanair, waarbij een passagier bijna naar buiten werd gezogen. Op 10 juli kwamen onderdelen los van een motor van het vliegtuig en die verbrijzelde een raampje, waardoor een man van 61 gedeeltelijk naar buiten werd gezogen. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit die het incident onderzoekt, zegt nu dat er vogelresten zijn gevonden in de motor van het toestel. Mogelijk is het toestel tijdens het opstijgen in botsing gekomen met vogels. Maar het is dus nog niet duidelijk waarom de onderdelen zijn losgekomen. De passagier die deels naar buiten werd gezogen, overleefde het wel. In het voetbal heeft Anderlecht zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Europa League. Anderlecht won zijn terugwedstrijd tegen het Griekse PAOK Saloniki met 3-2, nadat het vorige week ook al de heenwedstrijd won met 0-1. En ook AA Gent heeft zich geplaatst voor een laatste voorronde, maar dan in de Conference League. Gent won vorige week al tegen het Zweedse Göteborg met 0-1 en speelde nu 1-1 gelijk. Op het EK Atletiek in Birmingham in Engeland heeft een Belgische atleet een tweede medaille gewonnen. Na de bronzen medaille van Delphine Nkansa op de 100 meter heeft Celia Gies zilver gewonnen in het hinkstapspringen. Ilona Masson greep net naast een medaille. Zij werd vierde. Ook Eline Vekemans greep in het poolstokspringen net naast een medaille. Het is opnieuw een zonnige en hete dag vandaag. Het kan plaatselijk tot 37 graden worden. Morgen kans op regen of onweer. Dan is 31 graden de maximumtemperatuur.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Jawel. Goedemorgen, vrijdagochtend, het is gebeurd, hè. Het is 7 uur. From the Beverly Hills of Antwerp.

van Le Clo-Clo, Clo de François natuurlijk. Goedemorgen, welkom. Het is vrijdag. Langzaam maar zeker in de richting van het weekend. Het wordt een fantastisch weekend natuurlijk, want het wordt een extra verlengd weekend. Het weekend van

als het goed is, dan kan er nog aan Your Door en Ring on Your Bell ook nog van Eddie Hodges natuurlijk. Hier op de radio bij Zoo, die jaren 60 zijn van ons.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Stickerkoning. De specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Stickerkoning heeft altijd een klevende oplossing.
2: Toonaangevend in zelfkleven.
1: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be. Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
3: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
4: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutsebaan 334 Schilde.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Bestel nu met kortingscode RADIO op sticker.

0: Goedemorgen, waar wij langzaam onze oren en oren een beetje openzetten. Dit is hem, hier is Zo. Goedemorgen, hier is Diederik. En morgen wil je zelf ook plaatjes aanvragen, dat kan. Ga eens naar onze website zo.radio. Dan klik je door naar verzoekjes en daar kan je een verzoekplaatje aanvragen voor onze Zoobox. Die wordt uitgezonden van maandag tot en met vrijdagavond tussen 6 en 8.
1: Ellie is fine, the sun shines most of the time. And the feeling is laid back. Palm trees grow and rents are low.

hier op Zo. Goedemorgen en please, please me. Welkom tot 11 uur, die Dirk in de morgen op deze vrijdag. En daarna drinken wij de koffie tot aan 2 uur vanmiddag. Tussen 2 en 6 hier, Tim Peters. Tim in de middag om 5 uur, de officiële opening van het weekend. En de top 5 at 5 natuurlijk. Hè. Vandaag keren wij terug op een dag als deze naar 13 augustus 1966. We bekijken in de top 5 at 5 de Belgische hitparade. Maar dat is voor straks om 5 uur bij de officiële opening dus van het weekend. Dit zijn de Blue Diamonds, Ramona.

0: Goedemorgen, het is zomer op de radio natuurlijk. The Beach Boys en Help Me Rhonda. Hier is Zoo, de jaren 60 zijn van ons. Welkom bij Diederik in de Morgen.
1: Nobody plays more 60s. Zoo Radio.

0: sakes, turn around.
1: Ja, dat is toch ook een plaatje. Ruby, don't take your love to town. Kenny Rogers and the First Edition. Goedemorgen hier op de radio bij Zoo. En wij proberen langzaam maar zeker onze ogen en oren wat open te zetten op vrijdag. En knock knock, wie klopt daar

0: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
1: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen. Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft- en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langestraat 12, 03 484 56 86 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.
2: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.

0: Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep zegt dat ze digitaal is binnengedrongen in hun systemen. Beide bedrijven bevestigen dat er een incident is geweest. Philips voegt daaraan toe dat het incident onder controle is gebracht en dat er geen gevolgen zouden zijn voor klanten. Vogels zijn waarschijnlijk de oorzaak van het incident met een Boeing van Ryanair, waarbij een passagier bijna naar buiten werd gezogen. Op 10 juli kwamen onderdelen los van een motor van het vliegtuig en die verbrijzelde een raampje, waardoor een man van 61 gedeeltelijk naar buiten werd gezogen. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit die het incident onderzoekt, zegt nu dat er vogelresten zijn gevonden in de motor van het toestel. Mogelijk is het toestel tijdens het opstijgen in botsing gekomen met vogels. Maar het is dus nog niet duidelijk waarom de onderdelen zijn losgekomen. De passagier die deels naar buiten werd gezogen, overleefde het wel. In het voetbal heeft Anderlecht zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Europa League. Anderlecht won zijn terugwedstrijd tegen het Griekse PAOK Saloniki met 3-2, nadat het vorige week ook al de heenwedstrijd won met 0-1. En ook AA Gent heeft zich geplaatst voor een laatste voorronde, maar dan in de Conference League. Gent won vorige week al tegen het Zweedse Göteborg met 0-1 en speelde nu 1-1 gelijk. Op het EK Atletiek in Birmingham in Engeland heeft een Belgische atleet een tweede medaille gewonnen. Na de bronzen medaille van Delphine Nkansa op de 100 meter heeft Celia Gies zilver gewonnen in het hinkstapspringen. Ilona Masson greep net naast een medaille. Zij werd vierde. Ook Eline Vekemans greep in het poolstokspringen net naast een medaille. Het is opnieuw een zonnige en hete dag vandaag. Het kan plaatselijk tot 37 graden worden. Morgen kans op regen of onweer. Dan is 31 graden de maximumtemperatuur.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Het is ondertussen 8 uur. Hier is Diederik in de morgen. Welkom bij het volgende stukje.
3: From the Beverly Hills of Antwerp.

begon zijn carrière bij de Nederlandse Outsiders. Later deed hij nog een aantal solo dingetjes. Ik heb het over Wally Tax natuurlijk. En oh, Miss Wonderful. Hier is Zoo. Goedemorgen. Ja, welkom aan de andere kant van 8 uur. Ik ben Diederik. Ik doe het hier nog tot aan 11 uur. Het draaien van fantastische oogjes. De Elgin 7 Must Have Send You.

0: Straks, als de klok 12 slaat in de Midnight Hour, dan gaat het gebeuren. Dan houd ik je heel goed vast van Wilson Pickett, de man van Land of a Thousand Dances bijvoorbeeld. Nou, dit was toch wel zijn grootste hit.
1: The home of rock and roll.

Iedereen aan het kijken en ik stond daar in mijn zwembroek. Oh, lalalalalala. Je creëert sur la plage Aline pour qu'elle revienne. Van Christophe natuurlijk. Dat was Aline. Goedemorgen. Hier is zo, hier is Diederik in de morgen. Kan u mij eventjes de weg vertellen, alstublieft?

0: Hallo, met de rioolkrak.
1: Ja, pst, meneer. Kan u mij eens een verhaaltje vertellen waar een geurtje aan is?
0: Een geurtje?
1: Ja, zo'n smeuïg verhaal.
0: Meneer, u moet bij de rioolpers zijn. U bent hier bij de rioolkrak. Wij helpen mensen juist af van kwalijke geurtjes.
1: Oei. Ja, dat is spijtig.
2: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60. Heel lang geleden werd hier de eerste paska gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze paska is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paska Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
3: Proef ook al onze andere paska smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
4: Paska, voor groot en klein.

0: Joe Costa en Bulky Knit Sweater. Vrolijk plaatje is op de vrijdagmorgen aan de vooravond van een extra verlengd weekend. Hopelijk lukt alles een beetje. Goedemorgen en zeker in het gezelschap van al die fantastische oldies. Hè.
1: Well, it's one

en Unchain My Heart kennen we, want dat plaatje werd later ook nog eens gecoverd door bijvoorbeeld Joe Cocker in de jaren 80 en werd toen ook een grote hit. Dit was de uitvoering van Trini Lopez uit 1963. Hier is Sue met Archie's, de komende minuten met The Secrets That You Keep en You Don't Have To Say You Love Me van Dusty Springfield.

0: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op yvanpelt.be.
1: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmalse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
2: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
3: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
4: Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle.
5: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten in een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langstraat 12, 03 484 56 86 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.

0: Kerk.
1: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
2: De politie trekt aan de alarmbel over apps die straatraces stimuleren. Ze houden bij waar en hoe snel je rijdt. Gebruikers kunnen elkaar zo uitdagen om al maar sneller te rijden, hoger te klimmen in het klassement en meer likes te krijgen. Sommigen rijden tot 250 km per uur. Ze brengen daarmee niet alleen hun eigen leven, maar ook dat van andere weggebruikers in gevaar. De politie waarschuwt dat daar heel zware straffen op staan. Minister van Mobiliteit Krukke laat alvast een van de apps onderzoeken. In het Franse departement Landen woedt opnieuw een zware natuurbrand. Al meer dan 600 hectare is in vlammen opgegaan. Zo'n 500 mensen moesten hun woning verlaten. Eind vorige maand brak in dezelfde regio ook al een zware brand uit. Ook bij Nantes en in Pas-de-Calais in het noorden van Frankrijk zijn er bosbranden. In het oosten van Japan hebben uitzonderlijke stortregens aan zeker 4 mensen het leven gekost. Het aantal slachtoffers kan nog oplopen, want er zijn nog mensen vermist. Duizenden reizigers kwamen vast te zitten op een belangrijke luchthaven in de buurt van Tokio, doordat het treinverkeer ontregeld was. Meer dan 22.000 gezinnen zitten zonder stroom. De Amerikaanse president Trump krijgt opnieuw een vermelding op de gevel van het Kennedy Center in Washington. Dat heeft de Raad van Bestuur beslist. Die bestaat voor een groot deel uit vertrouwelingen van Trump. Eerder dit jaar werd de naam van Trump nog verwijderd na een uitspraak van een rechter. Een democratisch bestuurslid zegt dat ze de beslissing opnieuw zal aanvechten. Gewezen rode duivel Dries Mertens maakt zijn comeback in de voetbalwereld. Dit keer naast het veld. Hij investeert in Sporting Hasselt en gaat er zetelen in de Raad van Bestuur. Mertens neemt een minderheidsaandeel in de club die net naar de Challenger Pro League is gepromoveerd. Sporting Hasselt is de club van acteur Rick Verheijen en ondernemer Sam Kerkhofs, een jeugdvriend van Mertens en de neef van zijn vrouw Kat Kerkhofs. Mertens stopte zelf een jaar geleden met profvoetbal. We krijgen opnieuw een zonnige en zeer hete dag. De temperatuur kan stijgen tot 36 graden. Morgen vallen er mogelijk buien bij een graad of 34. Zondag is het wisselend bewolkt en meestal droog. We halen dan zo'n 28 graden.
1: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: Jawel, goedemorgen. Het is 9 uur hier, Diederik in de morgen. Goedemorgen, welkom. Een uur lang vol oldies.
3: From the Beverly Hills.

Jawel, de Two-Man Sound. En dat is van bij ons natuurlijk, hè. De band rond onder andere Sylvain van Holme. Jackie Wilson daarvoor, your sweetest feeling hier op de radio. Goedemorgen bij Zoo. Hallo en welkom. Ja, zo tussen 9 en 10 draai ik ze bij Diederik in de morgen bijna non-stop. Hè. Roy Orbison, Mr. Blue, Vic Dana komt voorbij, Jimmy Cliff, Al Martino en Diane Warwick. En Walk On By, ja, wandel maar rustig voorbij.

0: Hé, hey, kijk eens hier.
1: Wow, een catalogus variabel. Bouw, industrie, tuin en parking.
0: Dus jij weet wat te doen, hè?
1: Yep, al 47 jaar, schat ik.
0: Wat zeg je?
1: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
0: Een echte vent huurt bij Ribarent.
2: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
3: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting en proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kusters Ramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.
4: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
5: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
6: Weet je wat jij nodig hebt?
5: Een persoonlijke assistent?
6: Nee, een pauze. Een echte pauze bij privécel naar de Clou.
5: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
6: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
5: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
6: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
5: Ik voel de stress al verdwijnen.
6: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekere op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
5: Dag stress, tijd om los te gaan.

Wees voorzichtig als je die tegenkomt op straat. Kan je misschien maar beter de politie bellen. In dat geval Bobby Darin, Mac the Knife, gevaarlijk hoor. En Trini Lopez daarvoor altijd toch een beetje blijven glimlachen. What's new, pussycat?

hallo Samantha. En dan Goodbye Sam natuurlijk. Van Cliff Richard. Eigenlijk heet hij Harry Roger Webb, maar het is een moeilijke naam om het te maken in de showbiz. Kan je ook nauwelijks onthouden. Dus vandaar Cliff Richard. De Zombies daarvoor. En Tell Her No. En Tom Jones met What's New Pussycat. Je bent bij Zoo. Goedemorgen. Op FM in het noordoosten van Antwerpen en op DAB Plus in Groot Antwerpen.

0: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
1: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
2: Men komt van

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.

0: Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: De politie trekt aan de alarmbel over apps die straatraces stimuleren. Ze houden bij waar en hoe snel je rijdt. Gebruikers kunnen elkaar zo uitdagen om al maar sneller te rijden, hoger te klimmen in het klassement en meer likes te krijgen. Sommigen rijden tot 250 km per uur. Ze brengen daarmee niet alleen hun eigen leven, maar ook dat van andere weggebruikers in gevaar. De politie waarschuwt dat daar heel zware straffen op staan. Minister van Mobiliteit Krukke laat alvast een van de apps onderzoeken. In het Franse departement Landen woedt opnieuw een zware natuurbrand. Al meer dan 600 hectare is in vlammen opgegaan. Zo'n 500 mensen moesten hun woning verlaten. Eind vorige maand brak in dezelfde regio ook al een zware brand uit. Ook bij Nantes en in Pas-de-Calais in het noorden van Frankrijk zijn er bosbranden. In het oosten van Japan hebben uitzonderlijke stortregens aan zeker 4 mensen het leven gekost. Het aantal slachtoffers kan nog oplopen, want er zijn nog mensen vermist. Duizenden reizigers kwamen vast te zitten op een belangrijke luchthaven in de buurt van Tokio, doordat het treinverkeer ontregeld was. Meer dan 22.000 gezinnen zitten zonder stroom. De Amerikaanse president Trump krijgt opnieuw een vermelding op de gevel van het Kennedy Center in Washington. Dat heeft de Raad van Bestuur beslist. Die bestaat voor een groot deel uit vertrouwelingen van Trump. Eerder dit jaar werd de naam van Trump nog verwijderd na een uitspraak van een rechter. Een democratisch bestuurslid zegt dat ze de beslissing opnieuw zal aanvechten. Gewezen rode duivel Dries Mertens maakt zijn comeback in de voetbalwereld, dit keer naast het veld. Hij investeert in Sporting Hasselt en gaat er zetelen in de Raad van Bestuur. Mertens neemt een minderheidsaandeel in de club die net naar de Challenger Pro League is gepromoveerd. Sporting Hasselt is de club van acteur Rick Verheijen en ondernemer Sam Kerkhofs, een jeugdvriend van Mertens en de neef van zijn vrouw Kat Kerkhofs. Mertens stopte zelf een jaar geleden met profvoetbal. We krijgen opnieuw een zonnige en zeer hete dag. De temperatuur kan stijgen tot 36 graden. Morgen vallen er mogelijk buien bij een graad of 34. Zondag is het wisselend bewolkt en meestal droog. We halen dan zo'n 28 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Goedemorgen, ja, het is vrijdag, hè. Het is ondertussen 10 uur, Diederik in de morgen.
2: From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Ja, mijn kennisblik heeft dat zo
1: een beetje gezien, hè. Girl, you'll be a woman soon. Dat gaat snel gebeuren. Dat kan morgen vroeg al, of vanavond misschien wel. Richard Anthony daarvoor en Ching Ching. Goedemorgen, welkom. We hebben de Bob Crew Generation straks. Onder andere Manfred Mann, Richie Valens, Donna Hightower en de Turtles. We zijn zo gelukkig samen. So happy together. Imagine

0: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49. Ah, vuile vingers op je touchscreen? Dat is zo opgelost. Multifoam FS van screen4u.be. Een handige spuitbus. Biologisch oké, zuinig in gebruik, geen vlekken of strepen. Kijk en koop op screen4u.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en dan u.be.
1: Hallo, met Riel Krak.
2: Hallo, ja, meneer. Het is hier met madame Soleil. Ik voorspel al jaren de toekomst, hè, maar deze heb ik niet zien aankomen. Het rommelt, het klopt, het rammelt en het borrelt.
1: Maar madame Soleil, wij verwijderen kwalijke geurtjes, reinigen en ontstoppen al uw buizen, riolen en flessenhalzen. Maar een geest die nou uit de fles is. Haha, daarvoor zult u nog eens een keer moeten kijken in uw glazen bol.
2: Ja, dat zegt de geest ook.
0: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
3: Ah, zie hier, we zijn er.
4: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
3: Nee, jongen. Veel beter, we zijn hier bij Ribarent.
4: Oh?
3: Hier zit pas geld en we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
4: Echt?
3: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
4: Oh, voor ons geld in te steken.
3: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
5: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren. Op lange termijn.
4: Oei.
0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be. Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is donkers bellen.
6: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
0: Marco den IJzerman. IJzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.

Jawel, de allereerste blanke band op het Motown-label. Dat gebeurde namelijk met een liedje van de Temptations. Get Ready was dat van Rare Earth. Goedemorgen, hier is Zoo. Ik ben Diederik. U en ik, wij zijn samen nog tot aan 11 uur bij Diederik in de Morgen met Helen Shapiro.

Are You? Wel. Jodie Fame en Ellen Price. Hier is Zoo, hier is Diederik in de morgen met Beach Boys, met Bobby V, met The Supremes en met Marvin Gaye. Ik heb het zo druk. Jongen. Too busy.

0: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
1: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
2: Op zoek naar de specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 0375. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmalse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
3: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat punt knap lastig tuin. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
4: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
5: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be.

0: Jawel, een traditional uit de jaren 20 van de vorige eeuw, die opnieuw werd uitgebracht in de 60s. Sloop John B. werd een hit voor The Beach Boys in het midden van de 60s. Hier is Zoo, de jaren 60, die zijn van onze. Good times and great oldies,
1: Zoo Radio. Is she really going out with him?
2: Well, there she is, let's ask her.
1: Betty, is that Jimmy's ring you're wearing?
2: Mm-hmm. Gee, it must be great riding with him.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: De politie trekt aan de alarmbel over apps die straatraces stimuleren. Ze houden bij waar en hoe snel je rijdt. Gebruikers kunnen elkaar zo uitdagen om al maar sneller te rijden, hoger te klimmen in het klassement en meer likes te krijgen. Sommigen rijden tot 250 km per uur. Ze brengen daarmee niet alleen hun eigen leven, maar ook dat van andere weggebruikers in gevaar. De politie waarschuwt dat daar heel zware straffen op staan. Minister van Mobiliteit Krukke laat alvast een van de apps onderzoeken. In het Franse departement Landen woedt opnieuw een zware natuurbrand. Al meer dan 600 hectare is in vlammen opgegaan. Zo'n 500 mensen moesten hun woning verlaten. Eind vorige maand brak in dezelfde regio ook al een zware brand uit. Ook bij Nantes en in Pas-de-Calais in het noorden van Frankrijk zijn er bosbranden. In het oosten van Japan hebben uitzonderlijke stortregens aan zeker 4 mensen het leven gekost. Het aantal slachtoffers kan nog oplopen, want er zijn nog mensen vermist. Duizenden reizigers kwamen vast te zitten op een belangrijke luchthaven in de buurt van Tokio, doordat het treinverkeer ontregeld was. Meer dan 22.000 gezinnen zitten zonder stroom. De Amerikaanse president Trump krijgt opnieuw een vermelding op de gevel van het Kennedy Center in Washington. Dat heeft de Raad van Bestuur beslist. Die bestaat voor een groot deel uit vertrouwelingen van Trump. Eerder dit jaar werd de naam van Trump nog verwijderd na een uitspraak van een rechter. Een democratisch bestuurslid zegt dat ze de beslissing opnieuw zal aanvechten. Gewezen rode duivel Dries Mertens maakt zijn comeback in de voetbalwereld. Dit keer naast het veld. Hij investeert in Sporting Hasselt en gaat er zetelen in de Raad van Bestuur. Mertens neemt een minderheidsaandeel in de club die net naar de Challenger Pro League is gepromoveerd. Sporting Hasselt is de club van acteur Rick Verheijen en ondernemer Sam Kerkhofs, een jeugdvriend van Mertens en de neef van zijn vrouw Kat Kerkhofs. Mertens stopte zelf een jaar geleden met profvoetbal. We krijgen opnieuw een zonnige en zeer hete dag. De temperatuur kan stijgen tot 36 graden. Morgen vallen er mogelijk buien bij een graad of 34. Zondag is het wisselend bewolkt en meestal droog. We halen dan zo'n 28 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Aha, ja, we gaan koffie drinken. Dat is de bedoeling bij Diederik op de koffie. Het is ondertussen hier 11 uur.
2: From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Heeft natuurlijk. Hij mag blijven. Hij mag uitstappen eigenlijk. Hij moet niet op de bus blijven zitten. Hij mag gewoon uitstappen. Thai Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree van Down in Tony Orlando. Hun grootste hit, bij mijn weten, in 1973. Hey, goedemorgen. Hier drinken wij de koffie met de Birds. Straks met de Shanties, met Elvis, met de Rolling Stones. En Petula Clark. Don't sleep in the subway.
1: Worldwide at zoo.radio.

we zijn volop koffie aan het drinken. En dat deden we net met Bill Withers in No Sunshine When She's Gone. En Jesus is just alright voor de gelovige mensen onder ons. Een liedje van The Birds. Nu The Legend of Xanadu. Een nummer van Dave D. Dozy Bikemikentich.

0: avondje van Sint-Antonius Soersel culinair genieten. Dat kan. Traiteur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen, tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be. Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
1: Welkom in Europa, jongen!
0: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde. Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474-49-06-95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.

Ik krijg zo'n heel apart gevoel van binnen als jij mij aanraakt, lieve schat. Dan word ik warm en koud van binnen, hoor je het bonzen van mijn hart. When you walk in the room van Jackie Dash en natuurlijk. De jaren 60, die zijn van ons. Jackie.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Dus mannetjes, digitale touchscreens die hoeven helemaal niet duur te zijn. Betaalbare kwaliteit en uitstekende service.
2: Ah, nu heb ik uw aandacht, hè.
1: Goed zo. Het enige wat je nu nog moet doen, dat is contact opnemen. Kijk op screen4you.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en dan you.be. Omdat digitale touchscreens niet duur hoeven te zijn.
3: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03-312-0375. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
4: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
5: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03-313-8140 of ribarent.be.
1: Er blijven veel klachten binnenkomen over hersteldiensten. Dat meldt de overheidsdienst Economie. Die voerde vorig jaar al extra controles uit en blokkeerde websites van fraudeurs. Toch kwamen er de eerste 6 maanden van dit jaar meer dan 1100 klachten bij. Die gaan vooral over loodgieters, elektriciëns en dakwerkers die te hoge prijzen aanrekenen of slecht werk leveren. De FOD Economie raadt aan om altijd eerst een schriftelijke raming van alle kosten te vragen en prijzen te vergelijken. Deze zomervakantie gaat een record aantal leerlingen naar een zomerschool. Het zijn er bijna 22.000. De zomerscholen werden opgericht tijdens de coronapandemie om scholieren met een achterstand voor taal of wiskunde wat bij te benen, onder meer met extra oefeningen. Het initiatief is zo'n succes dat het blijft bestaan. De wachttijden op Brussels Airport lopen flink op voor reizigers van buiten de Europese Unie. Op piekmomenten moeten ze gemiddeld 2 uur wachten om ons land binnen te komen. Dat is 2 keer zo lang als voor de strengere identiteitscontroles. Sinds april moeten reizigers meer informatie geven bij aankomst en dat zorgt voor extra vertraging. De Britse politicus Nigel Farage maakt opnieuw zijn intrede in het parlement. Hij won met Reform UK de tussentijdse verkiezingen in zijn district Clacton-on-Sea met 62% van de stemmen. Farage verliet het lagerhuis vorige maand omdat hij kritiek kreeg op niet aangegeven donaties. Op het EK zwemmen in Parijs gaat Florine Gaspar door naar de halve finale van de 50 meter vrije slag. Ze zette in de reekse de 15e tijd neer. En Roos van Otterdijk plaatste zich vlot voor de halve finale van de 200 meter wisselslag. Het is zonnig en bloedheet met maxima tot 37 graden in het binnenland. De hitte van vandaag voelt extra droog aan omdat de luchtvochtigheid bijzonder laag is. Morgen neemt de kans op buien gevoelig toe bij een graad of 30. Zondag houden we het meestal droog en klimt het kwik tot zo'n 25 graden. En dat is ook meteen het weer voor maandag.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Oké, goedemiddag. Eens kijken wat er tussen onze boterhammen zit. Dat is al om te beginnen. The Tremolos and Suddenly You Love Me.
2: From the Beverly Hills.

0: er ook een beetje van te kijken.
1: Suddenly You Love Me van de Tremolos uit 1967. Hallo en goedemiddag. Hier is Diederik. Ik drink samen met jullie de koffie. We eten de boterhammen op vrijdagmiddag tot aan 2 uur. En dan Tim in de middag. En om 5 uur de officiële opening van het weekend. Good afternoon.

Jawel, van de televisieserie natuurlijk, Hawaii Five-O van The Ventures, hier op de radio bij Zoo. Goedemiddag, waar wij fantastische muziek ten gehore brengen, 24 uur per dag overigens, doen we dat op FM in het noordoosten van Antwerpen, op 104.9 en op 107.6 FM, maar ook in de regio Groot-Antwerpen, daar kan je ons ook horen op DAB+ en via Zoo.nl.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Ivan Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Ivan Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op ivanpelt.be.
2: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting en proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.
3: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
4: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
5: Weet je wat jij nodig hebt?
4: Een persoonlijke assistent?
5: Nee, een pauze. Een echte pauze bij privécel naar de Clou.
4: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
5: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
4: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
5: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
4: Ik voel de stress al verdwijnen.
5: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
4: Dag stress, tijd om los te laten.
6: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten in een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langstraat 12, 03 484 56 86 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.
5: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
7: Good afternoon.

0: de Bomba, de grootvader, de papi van de rock'n'roll, Bill Haley en his Comets in dat geval, de man van Rock Around the Clock. En deze plaat natuurlijk is See You Later, Alligator.
1: Zoo Radio. More music.

heerlijke muziek. De Beatles natuurlijk en I Love Her. Hier is Zoo, de jaren 60, die zijn van ons. Dat doen we hier 24 uur per dag. En ik ben Diederik, ik blijf nog heel eventjes bij jullie tot aan 2 uur. De Piketty Witch, een beetje hetzelfde gevoel. The same old feeling. I still

0: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten, hè? Te lang. Kijk, daarom is hier...
1: Oh, een doos.
0: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
1: Hoe?
2: Ja!
1: Oei, dat is hier een nieuw naar links.
0: We zijn weer terug in onze cel.
1: Wat aftraf.
3: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
4: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
5: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: De echte vent huurt bij Ribarent.
6: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
7: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel, Statielei 59 Mortsel en Turnhoutsebaan 334 Schilde.

0: Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Er blijven veel klachten binnenkomen over hersteldiensten. Dat meldt de overheidsdienst Economie. Die voerde vorig jaar al extra controles uit en blokkeerde websites van fraudeurs. Toch kwamen er de eerste 6 maanden van dit jaar meer dan 1100 klachten bij. Die gaan vooral over loodgieters, elektriciëns en dakwerkers die te hoge prijzen aanrekenen of slecht werk leveren. De FOD Economie raadt aan om altijd eerst een schriftelijke raming van alle kosten te vragen en prijzen te vergelijken. Deze zomervakantie gaat een record aantal leerlingen naar een zomerschool. Het zijn er bijna 22.000. De zomerscholen werden opgericht tijdens de coronapandemie om scholieren met een achterstand voor taal of wiskunde wat bij te benen, onder meer met extra oefeningen. Het initiatief is zo'n succes dat het blijft bestaan. De wachttijden op Brussels Airport lopen flink op voor reizigers van buiten de Europese Unie. Op piekmomenten moeten ze gemiddeld 2 uur wachten om ons land binnen te komen. Dat is 2 keer zo lang als voor de strengere identiteitscontroles. Sinds april moeten reizigers meer informatie geven bij aankomst en dat zorgt voor extra vertraging. De Britse politicus Nigel Farage maakt opnieuw zijn intrede in het parlement. Hij won met Reform UK de tussentijdse verkiezingen in zijn district Clacton-on-Sea met 62% van de stemmen. Farage verliet het lagerhuis vorige maand omdat hij kritiek kreeg op niet aangegeven donaties. Op het EK zwemmen in Parijs gaat Florine Gaspard door naar de halve finale van de 50 meter vrije slag. Ze zette in de reekse de 15e tijd neer. En Roos van Otterdijk plaatste zich vlot voor de halve finale van de 200 meter wisselslag. Het is zonnig en bloedheet met maxima tot 37 graden in het binnenland. De hitte van vandaag voelt extra droog aan omdat de luchtvochtigheid bijzonder laag is. Morgen neemt de kans op buien gevoelig toe bij een graad of 30. Zondag houden we het meestal droog en klimt het kwik tot zo'n 25 graden. En dat is ook meteen het weer voor maandag.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Ja, goedemiddag. Het is ondertussen 1 uur. Hier is Zoe en Diederik, laatste uurtje op de koffie. From the Beverly Hills.

Oeh, Elton John. Ja, uitgeblazen. Hè. Candle in the Wind. Wil je zelf ook plaatjes aanvragen? Surf eens naar onze website. Ga naar zoo.radio. Klik door naar verzoekjes. En vraag je eigen verzoekplaatje aan voor de Zoobox. Die wordt vanavond uitgezonden om 6 uur.

0: Stockholm.
1: Ja, dat gaat zo van... Ik plak helemaal, ik kleef er helemaal aan jou. Stuck on You van Elvis natuurlijk. Op Zoo Hier hoor je fantastische oldies en bijna non-stop. Mark Hamilton, Brian komt onder andere voorbij als je naar ons blijft luisteren. En Jen en Dean en Surf City.

0: je van Sint-Antonius Soersel culinair genieten. Dat kan. Directeur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen, tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
1: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
2: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
3: Welkom in Europa, jongen!
2: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
4: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutse baan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walk

Ja, het rammelt een beetje van binnen. Love is like an itching in my heart. Van Lady Di en de Supremes natuurlijk. Op Zoo, goedemiddag. We drinken de koffie, we eten de boterhammen straks tussen 2 en 6. Hier op de radio, Tim in de middag. Tim Peters gaat het dan waarnemen met om 5 uur de top 5 uit 5. En natuurlijk de officiële opening van het weekend, want dat is voor straks. David McWilliams is dit.

0: Love You van de New Inspiration. We hadden het daar straks over, de Top 5 at 5. Die wordt vanmiddag uitgezonden als opener van het weekend. We hebben namelijk vandaag een hitparade van 13 augustus 1966 in de Top 5 at 5. De Belgische hitparade, daar keren we naar terug.
1: Good afternoon.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Kijk eens hier.
2: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
1: Dus jij weet wat te doen, hè?
2: Yep, al 47 jaar, schat ik.
1: Wat zeg je?
2: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent. Wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht. Vlakbij de E19.
1: Een echte vent huurt bij Ribarent.
3: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
4: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoersel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
5: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be. Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
6: Je auto naar de haaien. Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
7: Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Er blijven veel klachten binnenkomen over hersteldiensten. Dat meldt de overheidsdienst Economie. Die voerde vorig jaar al extra controles uit en blokkeerde websites van fraudeurs. Toch kwamen er de eerste 6 maanden van dit jaar meer dan 1100 klachten bij. Die gaan vooral over loodgieters, elektriciëns en dakwerkers die te hoge prijzen aanrekenen of slecht werk leveren. De FOD Economie raadt aan om altijd eerst een schriftelijke raming van alle kosten te vragen en prijzen te vergelijken. Deze zomervakantie gaat een record aantal leerlingen naar een zomerschool. Het zijn er bijna 22.000. De zomerscholen werden opgericht tijdens de coronapandemie om scholieren met een achterstand voor taal of wiskunde wat bij te benen, onder meer met extra oefeningen. Het initiatief is zo'n succes dat het blijft bestaan. De wachttijden op Brussels Airport lopen flink op voor reizigers van buiten de Europese Unie. Op piekmomenten moeten ze gemiddeld 2 uur wachten om ons land binnen te komen. Dat is 2 keer zo lang als voor de strengere identiteitscontroles. Sinds april moeten reizigers meer informatie geven bij aankomst en dat zorgt voor extra vertraging. De Britse politicus Nigel Farage maakt opnieuw zijn intrede in het parlement. Hij won met Reform UK de tussentijdse verkiezingen in zijn district Clacton-on-Sea met 62% van de stemmen. Farage verliet het lagerhuis vorige maand omdat hij kritiek kreeg op niet aangegeven donaties. Op het EK zwemmen in Parijs gaat Florine Gaspar door naar de halve finale van de 50 meter vrije slag. Ze zette in de reekse de 15e tijd neer. En Roos van Otterdijk plaatste zich vlot voor de halve finale van de 200 meter wisselslag. Het is zonnig en bloedheet met maxima tot 37 graden in het binnenland. De hitte van vandaag voelt extra droog aan omdat de luchtvochtigheid bijzonder laag is. Morgen neemt de kans op buien gevoelig toe bij een graad of 30. Zondag houden we het meestal droog en klimt het kwik tot zo'n 25 graden. En dat is ook meteen het weer voor maandag.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Ja, het is 2 uur. Goedemiddag. Daar is hij dan, de laatste Tim in de middag van dit radioseizoen.
2: From the Beverly Hills of

0: Everett, vertel het hem. Tell him. Elmer Cogan was dat. Goedemiddag. Welkom in Tim in de Middag. Het is voor mij de laatste keer deze zomer, want morgen vertrek ik op vakantie. En dan de tweede week van september, dan hoor je mij terug hier op de radio. We maken er dus nog het beste van deze vrijdagnamiddag. Want straks gaan we officieel het weekend openen natuurlijk, hè, om 5 uur. Met een nieuwe Top 5 at 5. Ik verklap je straks nog wel naar welk land en welk jaar we gaan. Muziek onderweg ondertussen van Rick Nelson, Little Hank en The Rhythm Kings, The Box Tops. Maar Archie Bell en The Drells eerst en James Brown.
1: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three.

Box Tops en The Letter. Ja, een briefje. Misschien moet ik dat ook maar eens sturen in de komende 3 weken van op mijn vakantiebestemming. Goedemiddag, dit is Zoo, jouw Oldies Radio op de vrijdagmiddag. Ik prepareer je al een beetje voor het weekend dat gaat komen natuurlijk. Ja. Rob de Nijs komt er zo meteen aan. En dit is Marty Wilde.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelichem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
2: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
3: Ah, zie hier. We zijn er.
4: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
3: Nee, jongen. Veel beter. We zijn hier bij Rebarent.
4: Oh?
3: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
4: Echt?
3: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
4: Oh, voor ons geld in te steken.
3: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
5: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
4: Oei.
6: Rebarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40. Of ribarent.be.
7: Heel lang geleden werd hier de eerste pasca gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze pasca is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvol kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Pasca Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
8: Proef ook al onze andere pasca smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
9: Pasca, voor groot en klein.
10: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
11: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting. En proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.
12: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
13: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
14: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs. Voor alle soorten daken en dakgoten. Maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak dat doet wat het moet.
0: Je auto naar de haaien?
15: Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Jan Klaassen, de trompetter. Hij marcheerde van den Helder tot den Briel. Ik mag toch wel hopen dat dat niet bij temperaturen zoals vandaag zal geweest zijn. Rob de Nijs uit 1973 met een liedje van Boudewijn de Groot. Die pende dat neer natuurlijk. Buddy Holly komt eraan. Trini Lopez, Diana Warwick. En dit is Engelbert Humperdinck. I can read.

alvast verklappen dat het niet naar daar is dat we straks gaan in de top 5 uit 5. Want dat hadden we gisteren natuurlijk al. Trini Lopez uit 1963. Waar we dan wel naartoe gaan, ja, het is heel dicht bij huis. Ik verklap het je straks in de loop van dit programma. De Beatles zometeen. En dit is Adamo. J'avais oublié que les roses sont roses.

0: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
1: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan Gras, Zit, Robot en Bosmaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmalse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
0: Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.

0: Op Radio Veronica werd het destijds gebruikt als tune voor het radiospelletje De Radio Rebus. Buddy Merrill en Lover. Het wordt zometeen alweer bijna 3 uur. Nieuws en weer is onderweg. De Everly Brothers nog en Cliff Richard en The Shadows.
1: The Sound of the 60s.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: De derde hittegolf van deze zomer is officieel een feit. Dat meldt het KNMI. Daarvoor moet het 5 dagen na elkaar minstens 25 graden zijn, met op 3 dagen minstens 30 graden. In Ukkel is vanmiddag voor de 3e dag op rij 30 graden gehaald. Het kwik liep erop tot 32,2 graden, een nieuw dagrecord voor 14 augustus. In 2019 waren er ook 3 hittegolven en in 1947 zelfs 4. Deze hittegolf begon 7 dagen geleden. In de buurt van Durbuy zijn 7 Vlaamse jongeren ziek geworden nadat ze gezwommen hadden in de Oerte. Ze werden besmet met salmonella en kregen last van misselijkheid en diarree. De jongeren waren met een groep van 30 op kamp met Youths, de jongerenorganisatie van Solidaris. Ze moesten naar het ziekenhuis, maar zijn intussen weer thuis. Het kamp is vroeger dan gepland stopgezet. De politie in Dendermonde vraagt goudzoekers om weg te blijven. Tientallen kijklustigen kwamen al langs op de bouwwerf, waar gisteren een goudschat van zo'n 9 miljoen euro is gevonden tijdens rioleringswerken. De eerlijke vinders zijn een jobstudent van 18 en een collega. De politie benadrukt dat het goud intussen in veiligheid gebracht is en waarschuwt dat het gevaarlijk is op de werf. Het is nog niet bekend van wie het goud is. Wie een bouwvergunning aanvraagt, moet al maar langer wachten. Gemiddeld duurt het nu bijna 100 dagen voor er een beslissing valt. Dat is 2 weken langer dan 7 jaar geleden. De aanvragen worden complexer en gemeenten moeten daardoor meer adviezen inwinnen. Tegelijk zijn er te weinig ambtenaren om alle dossiers te behandelen. Diesel wordt morgen alweer duurder. Per liter komt er 7 cent bij. Je betaalt dan maximaal €2,28 per liter. In het Franse departement Landes heeft de nieuwe bosbrand al zeker 1100 hectare in de as gelegd. Het vuur werd even getemperd door de hoge luchtvochtigheid. Maar de autoriteiten vrezen dat de vlammen door de hitte opnieuw kunnen uitbreiden. Het blijft nog even bloedheet met maxima tot 37 graden. Aan zee is het zo'n 31 graden. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 30 graden. Na de middag is er kans op een bui. Zondag en maandag blijft het meestal droog. We halen dan een graad of 25.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: 3 uur op deze vrijdagnamiddag. We zijn alweer een beetje dichter bij het weekend.
3: From the Beverly Hills event.

Ain't no mountain high enough. And ain't no river wide enough. Ja, de bergen die zijn nog altijd even hoog. Maar de rivieren zijn een beetje minder breed hè, bij deze droogte de laatste tijd. Marvin Gaye en Tammy Terrell uit 1967. Welkom in deel 2 van Tim in de Middag. Ik heb de Orleans voor je zometeen. De Doors zijn ook onderweg. Herb Albert en zijn Tijuana Brass. The Middle of the Road en de Beach Boys nu. Bye bye.

A Taste of Honey, Herb Albert en zijn Tijuana Brass. Dit is Zoo, hier zijn de jaren 60, die zijn van ons. En ook de 70s komen af en toe voorbij, zoals in dit geval The Middle of the Road.

kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op yvanpelt.be.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Ah, vuile vingers op je touchscreen? Dat is zo opgelost. Multifoam FS van screen4u.be. Een handige spuitbus. Biologisch oké, zuinig in gebruik, geen vlekken of strepen. Kijk en koop op screen4u.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en

0: fix it met Sidefix.
1: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
2: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.

is vandaag 41 jaar geleden dat op 14 augustus 85 Michael Jackson de rechten van de Beatles-songs uit de jaren 64 tot 70 koopt bij ATV Music, de vorige eigenaar, voor $47,5 miljoen. In het fonds zitten onder meer 250 liedjes van John Lennon en Paul McCartney. En sindsdien was de relatie tussen Paul McCartney en Michael Jackson wel sterk bekoeld, hoor. De Beatles waren dat uit 1969 en Let It Be. Straks Gene Chandler, Elvis, Chubby Checker en dit is Major Lance.

Redbone op Zoo. Precies 53 jaar geleden stond de plaat op nummer 3 in de Belgische hitparade in 1973 dus. En dat brengt ons naadloos bij de top 5 at 5 die er straks om 5 uur weer aankomt. Want ook daarin gaan we vandaag naar de Belgische hitparade van 13 augustus 1966. Dus als je wil weten welke platen er toen bovenaan de hitlijst stonden, dan moet je gewoon blijven luisteren naar deze Tim in de middag. En nu gaan we naar 1967 met The Four Tops.

0: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be. Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting en proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.
1: Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle.
2: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: De derde hittegolf van deze zomer is officieel een feit. Dat meldt het KNMI. Daarvoor moet het 5 dagen na elkaar minstens 25 graden zijn, met op 3 dagen minstens 30 graden. In Ukkel is vanmiddag voor de 3e dag op rij 30 graden gehaald. Het kwik liep erop tot 32,2 graden, een nieuw dagrecord voor 14 augustus. In 2019 waren er ook 3 hittegolven en in 1947 zelfs 4. Deze hittegolf begon 7 dagen geleden. In de buurt van Durbuy zijn 7 Vlaamse jongeren ziek geworden nadat ze gezwommen hadden in de Oerte. Ze werden besmet met salmonella en kregen last van misselijkheid en diarree. De jongeren waren met een groep van 30 op kamp met Youths, de jongerenorganisatie van Solidaris. Ze moesten naar het ziekenhuis, maar zijn intussen weer thuis. Het kamp is vroeger dan gepland stopgezet. De politie in Dendermonde vraagt goudzoekers om weg te blijven. Tientallen kijklustigen kwamen al langs op de bouwwerf, waar gisteren een goudschat van zo'n 9 miljoen euro is gevonden tijdens rioleringswerken. De eerlijke vinders zijn een jobstudent van 18 en een collega. De politie benadrukt dat het goud intussen in veiligheid gebracht is en waarschuwt dat het gevaarlijk is op de werf. Het is nog niet bekend van wie het goud is. Wie een bouwvergunning aanvraagt, moet al maar langer wachten. Gemiddeld duurt het nu bijna 100 dagen voor er een beslissing valt. Dat is 2 weken langer dan 7 jaar geleden. De aanvragen worden complexer en gemeenten moeten daardoor meer adviezen inwinnen. Tegelijk zijn er te weinig ambtenaren om alle dossiers te behandelen. Diesel wordt morgen alweer duurder. Per liter komt er 7 cent bij. Je betaalt dan maximaal €2,28 per liter. In het Franse departement Landes heeft de nieuwe bosbrand al zeker 1100 hectare in de as gelegd. Het vuur werd even getemperd door de hoge luchtvochtigheid. Maar de autoriteiten vrezen dat de vlammen door de hitte opnieuw kunnen uitbreiden. Het blijft nog even bloedheet met maxima tot 37 graden. Aan zee is het zo'n 31 graden. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 30 graden. Na de middag is er kans op een bui. Zondag en maandag blijft het meestal droog. We halen dan een graad of 25.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Het is 4 uur. Goedemiddag. Dit is jouw favoriete Oldies Radio op de vrijdagnamiddag.
2: From the Beverly Hills of Antwerp.

Nina Simone. Zij mocht het derde deel van Tim in de Middag openen op vrijdag 14 augustus 2026. We gaan naar 1966 dan. De Amerikaanse maanraket Lunar Orbiter 1 maakt een rondje om de maan en stuurt foto's van zijn vlucht terug naar de aarde. 1966 was ook het jaar van deze hit van Bob Cuban en de Inmen.

Ze richtte een bandje op en ze scoorde eigenlijk twee hits. De andere was 442 Glenwood Avenue. Dit was Birthday Party, de Pixies 3 dus hier bij Zoo. En van 3 naar 4 plus 2. Unit 4 plus 2 is dit.

Cat, Stand By Your Man. Ze kon hem alleen zelf niet zo goed opvolgen en ze is geloof ik een keer of zes getrouwd geweest. We gaan nu terug naar 1967. Een zwarte dag voor liefhebbers van de zeezenders. 14 augustus 67, 59 jaar geleden vandaag. In Groot-Brittannië wordt een wet van kracht waarmee de zeezenders het zwijgen wordt opgelegd. 5 zenders die gericht zijn op het Verenigd Koninkrijk gaan die dag uit de lucht. Het zijn Radio Essex, Radio 270, Radio 390, Radio Scotland en natuurlijk Wonderful Radio London. De enige die doorgaat

0: avondje van Sint-Antonius Soersel culinair genieten. Dat kan. Traiteur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen, tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
1: Hallo, met de rioolkrak.
2: Ja, pst, meneer. Kan u mij eens een verhaaltje vertellen waar een geurtje aan is?
1: Een geurtje?
2: Ja, zo'n smeuïg verhaal.
1: Meneer, u moet bij de rioolpers zijn. U bent hier bij de rioolkrak. Wij helpen mensen juist af van kwalijke geurtjes.
2: Oei. Ja, dat is spijtig.
3: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
4: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
5: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn andere sok?
6: Weet je wat jij nodig hebt?
5: Een persoonlijke assistent?
6: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
5: Oh, wauw! Dit is hemels! Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
6: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
5: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
6: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
5: Ik voel de stress al verdwijnen.
6: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03-541-44-88.
5: Dag stress, tijd om los te laten.
7: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
0: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutsebaan 334 Schilde.
6: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.

In dat geval heb ik goed nieuws. Het duurt niet zo heel lang meer voor we hier officieel het weekend gaan openen. Om 5 uur doen we dat iedere vrijdag natuurlijk bij Zoo. En dat doen we met een top 5 at 5, zoals we dat iedere werkdag om 5 uur doen.

vandaag 55 jaar geleden dat op 14 augustus 1971 Rhonda Ross Kendricks wordt geboren. Ze is de dochter van Diana Ross. Je hoorde ze natuurlijk samen met de Supremes en In and Out of Love. In

Oeh, even wegdromen. Heel mooi plaatje van Charles Aznavour. The Old Fashioned Way. Op ouderwetse wijze. Zo doen we dat hier 24 uur per dag. En met al die oude liedjes uit de jaren 50, 60 en 70. Dit is Zoo op FM, DAB+ en op zoo.radio. Een mooie van Simon & Garfunkel is onderweg.

0: je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
1: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
2: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
3: Welkom in Europa, jongen!
2: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrij Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
0: Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.

David Price. Na deze plaat werd hij Mr. Personality genoemd, want het was zijn allergrootste hit in 1959. Over de gehele lijn zo'n beetje, overal ter wereld. Over hitparades gesproken, zometeen om 5 uur gaan wij het weekend openen met een nieuwe Top 5 at 5. We gaan naar 1966, de Belgische hitparade. Muziek van de Tremeloos nog voor nieuws en weer. En Jen en Dien en hun

0: Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: De derde hittegolf van deze zomer is officieel een feit. Dat meldt het KMI. Daarvoor moet het 5 dagen na elkaar minstens 25 graden zijn, met op 3 dagen minstens 30 graden. In Ukkel is vanmiddag voor de 3e dag op rij 30 graden gehaald. Het kwik liep erop tot 32,2 graden, een nieuw dagrecord voor 14 augustus. In 2019 waren er ook 3 hittegolven en in 1947 zelfs 4. Deze hittegolf begon 7 dagen geleden. In de buurt van Durbuy zijn 7 Vlaamse jongeren ziek geworden nadat ze gezwommen hadden in de Oerte. Ze werden besmet met salmonella en kregen last van misselijkheid en diarree. De jongeren waren met een groep van 30 op kamp met Youths, de jongerenorganisatie van Solidaris. Ze moesten naar het ziekenhuis, maar zijn intussen weer thuis. Het kamp is vroeger dan gepland stopgezet. De politie in Dendermonde vraagt goudzoekers om weg te blijven. Tientallen kijklustigen kwamen al langs op de bouwwerf, waar gisteren een goudschat van zo'n 9 miljoen euro is gevonden tijdens rioleringswerken. De eerlijke vinders zijn een jobstudent van 18 en een collega. De politie benadrukt dat het goud intussen in veiligheid gebracht is en waarschuwt dat het gevaarlijk is op de werf. Het is nog niet bekend van wie het goud is. Wie een bouwvergunning aanvraagt, moet al maar langer wachten. Gemiddeld duurt het nu bijna 100 dagen voor er een beslissing valt. Dat is 2 weken langer dan 7 jaar geleden. De aanvragen worden complexer en gemeenten moeten daardoor meer adviezen inwinnen. Tegelijk zijn er te weinig ambtenaren om alle dossiers te behandelen. Diesel wordt morgen alweer duurder. Per liter komt er 7 cent bij. Je betaalt dan maximaal €2,28 per liter. In het Franse departement Landes heeft de nieuwe bosbrand al zeker 1100 hectare in de as gelegd. Het vuur werd even getemperd door de hoge luchtvochtigheid. Maar de autoriteiten vrezen dat de vlammen door de hitte opnieuw kunnen uitbreiden. Het blijft nog even bloedheet met maxima tot 37 graden. Aan zee is het zo'n 31 graden. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 30 graden. Na de middag is er kans op een bui. Zondag en maandag blijft het meestal droog. We halen dan een graad of 25.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Ja, het is gebeurd. Het weekend is bij deze weer officieel geopend hier bij Zoo. De top 5 uit 5 dan. Uit de Belgische hitparade van 13 augustus 66. Op 5 Dave Berry en Mama.
2: From the Beverly Hills event.

De mama's en de papa's. Het was de nummer 4 vandaag in de top 5 at 5. Die we baseren op de Belgische hitparade van 13 augustus 1966 vandaag. En daarvoor alvast voor de moederdag morgen Dave Berry en Mama. Hij ging maar liefst 6 plaatsen omhoog die week. En zou later ook nog 2 weken op de eerste plek prijken in de Belgische hitparade. En dan de nummer 3 in die Belgische hitparade van 13 augustus 1966. Die is voor The Big O. Ook deze plaat zou nog 2 weken op 1 staan. Hij ging 3 plekken omhoog die week. Van 6 naar 3. Roy Orbison is dit. En

Ze komen alleen maar van nee schudden. Hè. La poupée qui fait non, Michel Polnareff. Blijven staan op 2 die week van 13 augustus 1966. Dit is de top 5 at 5 uit de Belgische hitparade van toen. En dan zijn we al toe aan de nummer 1. Hè. Ook die bleef staan al 8 weken lang. En daarna deed hij er nog 1 weekje bij. Frank Sinatra en Strangers in the Night.

Here Comes the Night. Dat waren Dem en Van Morrison. En daarvoor de nummer 1 uit, voor mij, de laatste Top 5 at 5 van dit seizoen, van deze zomer, zeg maar. Maar geen nood, de Top 5 at 5, ja, die blijf je gewoon iedere werkdag krijgen om 5 uur. Diederik neemt het de komende 3 weken van mij over, zo tussen 2 en 6. En trouwens, tussen 11 en 2 hoor je de komende 2 weken Sophie. En in de derde week van mijn vakantie is Brenda

0: avondje van Sint-Antonius Soersel culinair genieten. Dat kan. Traiteur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen, tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
1: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten? Hè? Huh? Te lang! Kijk, daarom is hier...
2: Oh, een doos!
1: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
2: Hoe?
3: Ja!
2: Oei, dat is hier en niet eens naar links.
1: We zijn weer terug in onze cel.
2: Wat aftraf.
4: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
5: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
6: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
2: De echte vent huurt bij Ribarent.
0: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
7: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting en proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.
8: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
9: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
10: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is donkers bellen.
11: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
12: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.

Johnny Cash en The Ring of Fire. Ik had het daar straks al over deze dag in 1967, wanneer de zeezenders in Groot-Brittannië hun uitzendingen staken. Wel, op die dag is Bruce Johnston van de Beach Boys aan boord van het zendschip The Galaxy van Radio London om de laatste uitzending van Radio London mee te maken. Hier is hij samen met de rest van de Beach Boys. I'm gonna

Presley. Een hound dog. Het is vandaag precies 70 jaar geleden dat op 14 augustus 1956 een Bob Rickman, een discjockey van Washington, een vereniging opricht die Elvis beschermt tegen kritiek. Hij noemt deze club de Society for the Prevention of Cruelty to Elvis Presley. Echt waar. I love

en denkt maar een keer goed naar. Think about it. Aretha Franklin, the Queen of Soul hier bij Zoo. En daarvoor Lucky Blondo, j'ai un secret à te dire. Zometeen komen Sam en Dave er nog aan en dit zijn de Stylistics.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Heel lang geleden werd hier de eerste Paska gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze Paska is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paska Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
2: Proef ook al onze andere Paska smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
3: Paska, voor groot en klein.
4: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoesel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: In het centrum van Brussel, vlakbij het Centraal Station, zijn drie mensen zwaar gewond geraakt na twee gasexplosies in een gebouw. De gewonden zijn een brandweerman en twee werknemers van een gasmaatschappij. Een aannemer had kort voordien per ongeluk een gat in de gasleiding geboord en het gebouw is daarop ontruimd. Er was een honderdtal mensen aanwezig. In het pand zit een agentschap van de Europese Unie dat zich bezighoudt met bankfaillissementen. Door de extreme hitte is in heel wat ozonmeetstations in Vlaanderen vanmiddag de risicodrempel opnieuw overschreden. Vooral kinderen, ouderen en mensen met zwakke luchtwegen moeten grote inspanningen mijden en blijven beter binnen. Ook morgen, wanneer de temperaturen wellicht zakken, zal er nog veel ozon in de lucht hangen en blijft het advies gelden. Vanmiddag is, bijna naar gewoonte, ook het dagrecord weer gesneuveld. In Ukkel was vanmiddag al 35,7 graden gemeten. Zo is 14 augustus dus meteen ook de warmste dag van het jaar. Net op die warmste dag bereiken de files op de wegen ook een recordomvang. Bovenop de zogeheten vakantiewissel, halfweg een maand van de zomervakantie, gebeurden ook diverse ongevallen in de files die zowel richting Antwerpen, Gent als Brussel voor extra hinder zorgden. Richting kust liep de extra reistijd op tot bijna 2 uur. Mogelijk werkt de hinder hier en daar ook nog na tot voorbij de avondspits. Eerste klassers Standaard in Charleroi krijgen nu toch een zwaardere straf na de volstrekt uit de hand gelopen Waalse derby eind vorig seizoen. Charleroi won toen met 0-2 in Luik en enkele honderden fans raakten na afloop slaags. Beide clubs zullen nu 1 thuiswedstrijd zonder supporters moeten afwerken met een zwaardere voorwaardelijke straf. Ook is er voor beide teams een boete van €10.000. Eerder kregen ook 3 spelers van Charleroi al een straf. Vanavond nog lang warm en zwoel, mogelijk kan een buitje tegen de ochtend. Daarna zon en wolken met 24 graden aan zee en nog tot 31 in het binnenland. Vooral in de namiddag morgen kan er wat verlossende regen vallen.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Ja, goedenavond. Het is 6 uur hier bij Zoo. Tijd voor de vrijdagse editie van de Zoobox. From the Beverly Hills.

Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
2: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
3: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
4: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Ivan Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Ivan Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op ivanpelt.be. In het hartje van Sint-Antonius-Soersel culinair genieten. Dat kan. Traiteur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen, tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
1: Hey, kijk eens hier.
2: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
1: Dus jij weet wat te doen, hè?
2: Yep, al 47 jaar, schatteken.
1: Wat zeg je?
2: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
1: Een echte vent huurt bij Ribarent.

0: Kijk op sitefix.be. Geschreven als S-A-I-T-F-I-X. Fix het met Sitefix. Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03-645-96-32. Laat je niks wijs maken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
1: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
2: Good evening.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: In het centrum van Brussel, vlakbij het Centraal Station, zijn drie mensen zwaar gewond geraakt na twee gasexplosies in een gebouw. De gewonden zijn een brandweerman en twee werknemers van een gasmaatschappij. Een aannemer had kort voordien per ongeluk een gat in de gasleiding geboord en het gebouw is daarop ontruimd. Er was een honderdtal mensen aanwezig. In het pand zit een agentschap van de Europese Unie dat zich bezighoudt met bankfaillissementen. Door de extreme hitte is in heel wat ozonmeetstations in Vlaanderen vanmiddag de risicodrempel opnieuw overschreden. Vooral kinderen, ouderen en mensen met zwakke luchtwegen moeten grote inspanningen mijden en blijven beter binnen. Ook morgen, wanneer de temperaturen wellicht zakken, zal er nog veel ozon in de lucht hangen en blijft het advies gelden. Vanmiddag is, bijna naar gewoonte, ook het dagrecord weer gesneuveld. In Ukkel was vanmiddag al 35,7 graden gemeten. Zo is 14 augustus dus meteen ook de warmste dag van het jaar. Net op die warmste dag bereiken de files op de wegen ook een recordomvang. Bovenop de zogeheten vakantiewissel, halfweg een maand van de zomervakantie, gebeurden ook diverse ongevallen in de files die zowel richting Antwerpen, Gent als Brussel voor extra hinder zorgden. Richting kust liep de extra reistijd op tot bijna 2 uur. Mogelijk werkt de hinder hier en daar ook nog na tot voorbij de avondspits. Eerste klassers staan daar in Charleroi, krijgen nu toch een zwaardere straf na de volstrekt uit de hand gelopen Waalse derby eind vorig seizoen. Charleroi won toen met 0-2 in Luik en enkele honderden fans raakten na afloop slaags. Beide clubs zullen nu 1 thuiswedstrijd zonder supporters moeten afwerken met een zwaardere voorwaardelijke straf. Ook is er voor beide teams een boete van €10.000. Eerder kregen ook 3 spelers van Charleroi al een straf. Vanavond nog lang warm en zwoel, mogelijk aan een buitje tegen de ochtend. Daarna zon en wolken met 24 graden aan zee en nog tot 31 in het binnenland. Vooral in de namiddag morgen kan er wat verlossende regen vallen.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills event.

0: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
1: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
2: Dus mannetjes, digitale touchscreens die hoeven helemaal niet duur te zijn. Betaalbare kwaliteit en uitstekende service.
3: Ah, nu heb ik uw aandacht, hè. Goed zo. Het enige wat je nu nog moet doen, dat is contact opnemen. Kijk op screen4you.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4, en dan you.be. Omdat digitale touchscreens niet duur hoeven te zijn.
4: Ah, zie hier. We zijn er.
5: Dat zijn dan toch de kluizen van de bank niet?
4: Nee, jongen. Veel beter. We zijn hier bij Rabarent.
5: Oh?
4: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
5: Echt?
4: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
5: Oh, voor ons geld in te steken.
4: Ja, voor ons geld in te steken. En hier verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn kun je ook kopen.
6: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren op lange termijn.
4: Oei.
0: Rabarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40. Of ribarent.be.
7: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
0: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langestraat 12, 03 484 56 86 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.
8: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Soest. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
9: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
10: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel, Statielei 59 Mortsel en Turnhoutsebaan 334 Schiphol.

0: Rijntjens. Al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
1: Heel lang geleden werd hier de eerste pasca gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze pasca is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvol kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Pasca Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
2: Proef ook al onze andere pasca smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
3: Pasca, voor groot en klein.
2: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
4: Welkom in Europa, jongen!
2: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.

Kijk op sitefix.be. Geschreven als S-A-I-T-F-I-X. Fix het met Sitefix. Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.

0: In het centrum van Brussel, vlakbij het Centraal Station, zijn drie mensen zwaar gewond geraakt na twee gasexplosies in een gebouw. De gewonden zijn een brandweerman en twee werknemers van een gasmaatschappij. Een aannemer had kort voordien per ongeluk een gat in de gasleiding geboord en het gebouw is daarop ontruimd. Er was een honderdtal mensen aanwezig. In het pand zit een agentschap van de Europese Unie dat zich bezighoudt met bankfaillissementen. Door de extreme hitte is in heel wat ozonmeetstations in Vlaanderen vanmiddag de risicodrempel opnieuw overschreden. Vooral kinderen, ouderen en mensen met zwakke luchtwegen moeten grote inspanningen mijden en blijven beter binnen. Ook morgen, wanneer de temperaturen wellicht zakken, zal er nog veel ozon in de lucht hangen en blijft het advies gelden. Vanmiddag is, bijna naar gewoonte, ook het dagrecord weer gesneuveld. In Ukkel was vanmiddag al 35,7 graden gemeten. Zo is 14 augustus. Dus meteen ook de warmste dag van het jaar. Net op die warmste dag bereiken de files op de wegen ook een recordomvang. Bovenop de zogeheten vakantiewissel, halfweg een maand van de zomervakantie, gebeurden ook diverse ongevallen in de files die zowel richting Antwerpen, Gent als Brussel voor extra hinder zorgden. Richting kust liep de extra reistijd op tot bijna 2 uur. Mogelijk werkt de hinder hier en daar ook nog na tot voorbij de avondspits. Eerste klassers staan daar in Charleroi, krijgen nu toch een zwaardere straf na de volstrekt uit de hand gelopen Waalse derby eind vorig seizoen. Charleroi won toen met 0-2 in Luik en enkele honderden fans raakten na afloop slaags. Beide clubs zullen nu 1 thuiswedstrijd zonder supporters moeten afwerken met een zwaardere voorwaardelijke straf. Ook is er voor beide teams een boete van €10.000. Eerder kregen ook 3 spelers van Charleroi al een straf. Vanavond nog lang warm en zwoel, mogelijk aan een buitje tegen de ochtend. Daarna zon en wolken met 24 graden aan zee en nog tot 31 in het binnenland. Vooral in de namiddag morgen kan er wat verlossende regen vallen.
1: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.
1: Hallo, met Riel Krak.
2: Hallo, ja, meneer. Het is hier met madame Soleil. Ik voorspel al jaren de toekomst, hè, maar deze heb ik niet zien aankomen. Het rommelt, het klopt, het rammelt en het borrelt.
1: Maar madame Soleil, wij verwijderen kwalijke geurtjes, reinigen en ontstoppen al uw buizen, riolen en flessenhalzen. Maar een geest die nou uit de fles is. Haha, daarvoor zult u nog eens een keer moeten kijken in uw glazen bol.
2: Ja, dat zegt de geest ook.
3: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
4: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
5: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting. En proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.
6: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
7: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
2: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
8: Weet je wat jij nodig hebt?
2: Een persoonlijke assistent?
8: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
2: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
8: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
2: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
8: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
2: Ik voel de stress al verdwijnen.
8: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
2: Dag stress, tijd om los te laten.
9: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
0: Marco den IJzerman. IJzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen. Eén nummer. 0497-57-90-49.
10: Ladies and gentlemen, presenting her royal majesty.

0: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
1: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire. Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting?
2: Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op yvanpelt.be.
3: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.nl.

0: de dubbele gasexplosie in een gebouw van de Europese Unie vlakbij het Centraal Station in Brussel is één brandweerman omgekomen. Mogelijk was de man in een schacht gevallen. De hulpdiensten hadden alle moeite om de gewonden te bevrijden. De drie andere gewonden zijn er eveneens erg aan toe. Een aannemer had kort tevoren per ongeluk een gat in de gasleiding geboord en het gebouw met een honderdtal werknemers was daarop ontruimd. De explosies zijn daarna gebeurd, wellicht door gasophoping in het gebouw. Bij een natuurbrand in de Hoge Venen zijn al zeker 100 hectare natuur verwoest. Dat vuur ontstond iets na twee vrijdagmiddag op een moeilijk bereikbare locatie en veroorzaakte erge rookontwikkeling. Enkele dorpen tussen Eupen en Malmedy werden meteen afgesloten en de provinciale fase van het rampenplan afgekondigd. De brandweer moest de hele namiddag en avond alle registers opentrekken. Er zijn ook quads en drones ingezet en de federale politie stuurde helikopters met waterzakken. Naar verwachting raakt de brand ten vroegste in de nachtelijke uren onder controle. Ook Nederlandse korpsen zijn nu om bijstand gevraagd. De man van 41 uit Lommel die afgelopen zaterdagavond zijn partner doodreed na een hevige discussie, blijft voorlopig in de cel op verdenking van moord. Dat heeft de raadkamer in Hasselt beslist. Het koppel kreeg felle ruzie aan boord van een bestelwagen. De vrouw stapte uit en de man reed eerst verder, maar keerde daarna terug en reed haar aan. Hij ontkent dat hij dat met opzet deed. Uit de alcoholtest bleek later dat hij te veel gedronken had. De vrouw van 40 overleed ter plaatse aan haar verwondingen. Roos van Otterdijk is opnieuw Europees kampioene op de 100 meter vlinderslag. In de finale in Parijs haalde ze het overtuigend. Eerder pakte ze ook al zilver op de 50 meter vlinderslag. Lucas Hanvaux finishte 8e in de finale van de 200 meter vrije slag. En dan nog tragisch nieuws uit de wielerronde van Portugal. In de 8e rit is de jonge Britse renner Finlay Tarling overleden. Hij zou zijn aangereden door een auto die in de andere richting het parcours opreed. Tarling was amper 19. Hij is de broer van Joshua Tarling, voormalig Europees kampioen tijdrijden. Tijdens de nacht meer wolken en lokaal kans op onweer. Minima nog altijd tussen 16 en 23 graden. Daarna een zaterdag met een gemengd menu van zon en wolken en na de middag mogelijk een buitje. Aan zee is het 25 graden, elders kan tot 31.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: je van Sint-Antonius Soersel culinair genieten? Dat kan. Traiteur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen, tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
1: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
2: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
3: Weet je wat jij nodig hebt?
2: Een persoonlijke assistent?
3: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privésauna de Clou.
2: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
3: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
2: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
3: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
2: Ik voel de stress al verdwijnen.
3: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03-541-44-88.
2: Dag stress, tijd om los te laten.
4: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.

Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Hallo, met de rioolkrak.
2: Ja, pst, meneer. Kan u mij eens een verhaaltje vertellen waar een geurtje aan is?
1: Een geurtje?
2: Ja, zo'n smeuïg verhaal.
1: Meneer, u moet bij de rioolpers zijn. U bent hier bij de rioolkrak. Wij helpen mensen juist af van kwalijke geurtjes.
2: Oei. Ja, dat is spijtig.
3: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800... 266 60.

0: op sitefix.be. Geschreven als S-A-I-T-F-I-X. Fix het met Sitefix.
1: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
2: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
3: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Bij de dubbele gasexplosie in een gebouw van de Europese Unie vlakbij het Centraal Station in Brussel is één brandweerman omgekomen. Mogelijk was de man in een schacht gevallen. De hulpdiensten hadden alle moeite om de gewonden te bevrijden. De drie andere gewonden zijn er eveneens erg aan toe. Een aannemer had kort tevoren per ongeluk een gat in de gasleiding geboord en het gebouw met een honderdtal werknemers was daarop ontruimd. De explosies zijn daarna gebeurd, wellicht door gasophoping in het gebouw. Bij een natuurbrand in de Hoge Venen zijn al zeker 100 hectare natuur verwoest. Dat vuur ontstond iets na twee vrijdagmiddag op een moeilijk bereikbare locatie en veroorzaakte erge rookontwikkeling. Enkele dorpen tussen Eupen en Malmedy werden meteen afgesloten en de provinciale fase van het rampenplan afgekondigd. De brandweer moest de hele namiddag en avond alle registers opentrekken. Er zijn ook quads en drones ingezet en de federale politie stuurde helikopters met waterzakken. Naar verwachting raakt de brand ten vroegste in de nachtelijke uren onder controle. Ook Nederlandse korpsen zijn nu om bijstand gevraagd. De man van 41 uit Lommel die afgelopen zaterdagavond zijn partner doodreed na een hevige discussie, blijft voorlopig in de cel op verdenking van moord. Dat heeft de raadkamer in Hasselt beslist. Het koppel kreeg felle ruzie aan boord van een bestelwagen. De vrouw stapte uit en de man reed eerst verder, maar keerde daarna terug en reed haar aan. Hij ontkent dat hij dat met opzet deed. Uit de alcoholtest bleek later dat hij te veel gedronken had. De vrouw van 40 overleed ter plaatse aan haar verwondingen. Roos van Otterdijk is opnieuw Europees kampioene op de 100 meter vlinderslag. In de finale in Parijs haalde ze het overtuigend. Eerder pakte ze ook al zilver op de 50 meter vlinderslag. Lucas Hanvaux finishte 8e in de finale van de 200 meter vrije slag. En dan nog tragisch nieuws uit de wielerronde van Portugal. In de 8e rit is de jonge Britse renner Finlay Tarling overleden. Hij zou zijn aangereden door een auto die in de andere richting het parcours opreed. Tarling was amper 19. Hij is de broer van Joshua Tarling, voormalig Europees kampioen tijdrijden. Tijdens de nacht meer wolken en lokaal kans op onweer. Minima nog altijd tussen 16 en 23 graden. Daarna een zaterdag met een gemengd menu van zon en wolken en na de middag mogelijk een buitje. Aan zee is het 25 graden, elders kan tot 31.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Ah, vuile vingers op je touchscreen? Dat is zo opgelost. Multifoam FS van screen4u.be. Een handige spuitbus. Biologisch oké, zuinig in gebruik, geen vlekken of strepen. Kijk en koop op screen4u.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en dan u.be.
2: Hallo, met Riel Krak.
3: Hallo, ja, meneer. Het is hier met madame Soleil. Ik voorspel al jaren de toekomst, hè, maar deze heb ik niet zien aankomen. Het rommelt, het klopt, het rammelt en het borrelt.
2: Maar madame Soleil, wij verwijderen kwalijke geurtjes, reinigen en ontstoppen al uw buizen, riolen en flessenhalzen. Maar een geest die nou uit de fles is. Haha, daarvoor zult u nog eens een keer moeten kijken in uw glazen bol.
3: Ja, dat zegt de geest ook.
4: Ook problemen met uw riool? Rioolkraak.be of 0800 266 60.
5: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmalse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
6: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in

0: Dixon. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
1: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
2: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pasgestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
0: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
3: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Koning. De specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Sticker Koning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfkleven. Sticker Koning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
3: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
4: Lang geleden werd hier de eerste Paschka gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze Paschka is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvol kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paschka Choco, een ambachtelijk en Antwerpse streekproduct.
5: Proef ook al onze andere Paschka smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
6: Paschka, voor groot en klein.
7: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting. En proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.
8: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op sticker.

0: Bij de dubbele gasexplosie in een gebouw van de Europese Unie vlakbij het Centraal Station in Brussel is één brandweerman omgekomen. Mogelijk was de man in een schacht gevallen. De hulpdiensten hadden alle moeite om de gewonden te bevrijden. De drie andere gewonden zijn er eveneens erg aan toe. Een aannemer had kort tevoren per ongeluk een gat in de gasleiding geboord en het gebouw met een honderdtal werknemers was daarop ontruimd. De explosies zijn daarna gebeurd, wellicht door gasophoping in het gebouw. Bij een natuurbrand in de Hoge Venen zijn al zeker 100 hectare natuur verwoest. Dat vuur ontstond iets na twee vrijdagmiddag op een moeilijk bereikbare locatie en veroorzaakte erge rookontwikkeling. Enkele dorpen tussen Eupen en Malmedy werden meteen afgesloten en de provinciale fase van het rampenplan afgekondigd. De brandweer moest de hele namiddag en avond alle registers opentrekken. Er zijn ook quads en drones ingezet en de federale politie stuurde helikopters met waterzakken. Naar verwachting raakt de brand ten vroegste in de nachtelijke uren onder controle. Ook Nederlandse korpsen zijn nu om bijstand gevraagd. De man van 41 uit Lommel die afgelopen zaterdagavond zijn partner doodreed na een hevige discussie, blijft voorlopig in de cel op verdenking van moord. Dat heeft de raadkamer in Hasselt beslist. Het koppel kreeg felle ruzie aan boord van een bestelwagen. De vrouw stapte uit en de man reed eerst verder, maar keerde daarna terug en reed haar aan. Hij ontkent dat hij dat met opzet deed. Uit de alcoholtest bleek later dat hij te veel gedronken had. De vrouw van 40 overleed ter plaatse aan haar verwondingen. Roos van Otterdijk is opnieuw Europees kampioene op de 100 meter vlinderslag. In de finale in Parijs haalde ze het overtuigend. Eerder pakte ze ook al zilver op de 50 meter vlinderslag. Lucas Hanvaux finishte 8e in de finale van de 200 meter vrije slag. En dan nog tragisch nieuws uit de wielerronde van Portugal. In de 8e rit is de jonge Britse renner Finlay Tarling overleden. Hij zou zijn aangereden door een auto die in de andere richting het parcours opreed. Tarling was amper 19. Hij is de broer van Joshua Tarling, voormalig Europees kampioen tijdrijden. Tijdens de nacht meer wolken en lokaal kans op onweer, minima nog altijd tussen 16 en 23 graden. Daarna een zaterdag met een gemengd menu van zon en wolken en na de middag mogelijk een buitje. Aan zee is het 25 graden, elders kan tot 31.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten, hè? Te lang. Kijk, daarom is hier...
2: Oh, een doos.
1: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
2: Hoe? Ja! Oei, dat is hier... En wie is naar links?
1: We zijn weer terug in onze cel.
2: Wat dat straf.
3: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
4: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals.

0: ook transport en onderhoud.
1: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
2: De echte vent huurt bij Ribarent.
3: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorstel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
4: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting en proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.
5: Oh, oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
6: Weet je wat jij nodig hebt?
5: Een persoonlijke assistent?
6: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
5: Oh, wauw! Dit is hemels! Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
6: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning, zonder stress van koffers pakken.
5: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
6: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
5: Ik voel de stress al verdwijnen.
6: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
5: Dag stress, tijd om los te laten.
1: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langestraat 12, 03 484 56 86 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.
0: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoesel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
6: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
7: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.